0: dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden, lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikte een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Ba-ba-ba.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd er juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag, wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lela Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lela Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel op de A9 gaat morgenochtend om 5 uur weer open. Rijkswaterstaat heeft het ventilatiesysteem vervangen dat bij calamiteiten rook afvoert. Verkeer richting het noorden kon de afgelopen weken omrijden via de A22 of A7, wat voor files zorgde. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikte een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Ment en Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel is na 4 weken weer open, volgens planning. Rijkswaterstaat verving het verouderde ventilatiesysteem met 17 nieuwe ventilatoren en voerde extra onderhoud uit. De tunnel moest dicht vanwege de omvang van het werk. Sluipverkeer bleef beperkt, maar te zware vrachtwagens veroorzaakten vertraging. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Stop the

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
5: Dit is een nieuwe aflevering.

0: Vandaag met Frank Koning.
1: Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix op deze zaterdagochtend. Vandaag helaas geen verzoekplaten, dat kan niet vanwege omstandigheden. Maar we hebben natuurlijk wel 2 uur lang de lekkerste muziek om een gezellig kopje koffie bij te drinken. Eventueel met een koekje of zelfs een gebakje erbij. Zoals u van ons gewend bent, het Rondje Hollands, het Lied voor Leida. Wat hebben we nog meer? De One Hit Wonder. En natuurlijk de lekkerste muziek tussen nu en 12 uur. En laten we daar maar snel mee beginnen.

The Lion Sleeps Tonight. Oorspronkelijk uit de jaren 50 volgens mij. Van The Tokens, maar deze versie was van Tight Fit. The Lion Sleeps Tonight uit 1982. Ook in 1982 kwam de Culture Club Do You Really Want to Hurt Me?

0: I push up, I'll make her go see the doctor.
1: Moldy, 1987, dus dat Go See the Doctor. Dan het over dat u allemaal, net als ik, gelukkig gezond zijn. En dat we niet naar de dokter toe hoeven. Goed, snel verder met de volgende. We gaan volgens mij naar Australië met deze dames van Cloud Save Me.

0: Lady McCory van BZN. Zo zijn we in Nederland aangeland. En dat geeft mij de gelegenheid om te zeggen dat het de hoogste tijd is voor
1: de ochtendmix. Dit is een rondje Hollands.
0: En elke zaterdag hebben we een thema en ook vandaag is dat zo. En in de titel moet het woordje 3 zitten. Nou, ik heb gezocht en ik heb er 3 gevonden. Toevallig. Drolletje 3 van het Loland Trio, daar eindigen we straks mee. Anton Heijboer heeft er 3 van Sjaki Schram, zit in het midden. Maar eerst is hier André van Duin met 3 Chinezen met een contrabas.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

Ja, de mensen die vragen dan wel eens van, zou dit nog kunnen anno 2026? Nou, bij de ochtendmix wel. André van Duin met drie Chinezen met een contrabas. Drolletje 3 zat er ook nog bij. En Anton Heijboer, wie kent hem nog, in het midden. Anton heeft er drie van Sjaki Schram. Goed, snel verder met de volgende plaat. Het is weer iets heel anders. Uit Nederland, Long Tall Ernie and the Shakers. En daar zat Jan Rietman, geloof ik, toen ook bij op piano. Do You Remember was een grote hit. Maar deze kennen we ook nog wel. The Golden Years of Rock and Roll.

Kelly Family met I Can't Help Myself. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik heb een zwak voor de Kelly Family. Met name de periode eind jaren 90 dat ze gewoon fantastische muziek maakten en ook grandioze live concerten gaven. Een van de allereerste concerten, nee, het allereerste concert waar ik ooit geweest ben, was een gecombineerd concert van Earth and Fire en Oscar Harris en de Twinkle Stars. Hier zijn ze met Try a Little Love.

was de jongste van dat hele gezelschap. De Osmond Brothers. Little Jimmy Osmond, long-haired lover from Liverpool. Het einde van het eerste uur. En we gaan eruit dit eerste uur met The Shadows and the Theme from the Deer Hunter. Hoop je aan de andere kant van het nieuws weer terug te zien voor deel 2 van de Ochtendmix.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
6: Dit is een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.

Terug bij deel 2 van de ochtendmix op deze zaterdagochtend. Met in het tweede deel het lied voor Leida, de One Hit Wonder en nog veel meer. Helaas geen verzoekplaten vandaag door omstandigheden, maar wel de leukste muziek uit binnen- en buitenland. Nou, laten we maar beginnen met buitenland dan. Dit is Racing.

Er is ook een LP-versie van. Dit was trouwens de single-versie van Get Ready van Rare Earth. Er is ook een LP-versie van. Die duurt geloof ik iets van 17 minuten. Die hebben we willen besparen vandaag. Goed, terug in de tijd met Ray Charles. En The Nighttime is the Right Time.

geschreven door Ray Davies. Oorspronkelijk van The Kinks, de Celluloid Heroes. En dit was Ray Davies zelf met een koor. Dus we hadden Ray Charles, we hadden Ray Davies. Is er nog meer, zijn er nog meer Rays? Jazeker, Ray Parker Jr.

Bridget the Midget van Ray Stevens. Nou, dat waren vier zangers die Ray heten achter elkaar. Tijd voor wat anders. We gaan naar Annika. Annika had een grote hit met Japanese Boy ergens in de jaren 80. En dit is de opvolger van Ooh, Shooby-Doo, Doolang.

0: Fuleida Bernardine van Pat Boone. Je hebt van die mensen die kent iedereen. Allemaal hebben we daar televisieseries of films van gezien. En toch hebben ze maar één hit gehad. Patrick Swayze heb ik het over. Hij zat onder andere in Dirty Dancing, maar ook in Ghost en in North and South en zo. En hij had op een gegeven moment had hij een hit. She's Like the Wind. En dat is vandaag
1: The One Hit Wonders.

en Linda McCartney uit het begin van de solo-carrière van Paul McCartney. De volgende artiest heet ook Paul Simon. Bekend van Simon & Garfunkel, maar ook bekend van zijn solo-projecten. Dit was een hele grote hit en vooral de clip was erg leuk. Misschien dat je het nog wel weet. You can call me Al, dit is Paul Simon.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.

inderdaad. Het is iets over de klok van 12 uur. En dit is een mooie aflevering van Broodje Hansen. We maken hem allemaal helemaal in ons eentje. Maar waarom starten wij nou met het nummer van Earth and Fire? Journey Kaagman, 79 jaar, afgelopen dagen overleden. En vandaar dat we even een hommage maken aan de zangeres van de band Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 hadden ze meerdere grote hits. Daarna werden ze opnieuw bekend door het talentenjachtprogramma Idols. Journey zat in de jury van 2002 tot 2008. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson en leefde een teruggetrokken bestaan. Ik vond dat ik daar een mooie plaat voor moest draaien. Dat kan niet anders. Goed, ik was vroeger fan. En dat heb ik ook mooi gedaan. En dan gaan we gewoon door met de show. Wat hebben we er allemaal in zitten? Tuurlijk, de vaste onderdelen. Dat gaat natuurlijk iedere week helemaal door. Ook als Tim en de muziekredactie er niet zijn. Die zijn met vakantie. En dat hebben ze volgens mij ook wel verdiend. Dus ze genieten, denk ik, als ik hier naar buiten kijk, naar het mooie weer. We zitten vol met de lekkerste muziek. Oud, maar ook nieuw. Frank Koning, bedankt voor jouw 2 uur hiervoor. En wij gaan lekker door met alle dingen die we eigenlijk iedere week doen. De vaste onderdelen zitten er weer in. Gisteren de voorbereiding. En zag ik opeens ook een redactieplaat. Dus we zijn helemaal compleet. Dat wil zeggen dat we gewoon muziek gaan draaien. En dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. Al doe ik het er maar een beetje voor de vakantiegangers. We draaien hem hier gewoon. Een klassiekertje uit 1982. Michael Jackson en Baby Be Mine.

uit 1995, Robert Miles and Children. Ach, ik moest er een beetje aan wennen in 1995. Ik ben niet zo van deze muziek, maar ik heb er toch wel van genoten eigenlijk. Want er zit ook wel een mooi verhaal aan vast. In 2017 overleed de Italiaanse DJ Robert Miles, en dat is degene die je net gehoord hebt, nadat hij het gevecht met kanker verloor. Miles heeft naam gemaakt als een van de beste Dream House producers. Toch zal hij altijd herinnerd worden als de man achter dat ene nummer, Children. Het nummer werd uitgebracht in 1995, waarna het niet direct een succes was. Pas nadat producer Simon Barry het in een nachtclub hoorde en er verliefd op werd, wist hij er een hit van te maken. Barry werkte het nummer uit en bracht het nummer opnieuw uit, en in december 1995, waarna het een hele grote internationale hit werd. En dan denk ik, dat vind ik altijd zo mooi, als dat soort dingen gebeuren, dat mensen een nummer oppakken en dan er opeens iets heel moois van maken. Wat dacht je van deze? Shawn Mendes. En we hebben het er straks ook nog over. Dit is Trust You Better. Shawn Mendes.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: In 2021 is de zangeres Mo Hewitt, beter bekend als Mo, een van de ene op de andere dag een hele bekende artiest en niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Ze start haar carrière op TikTok, waar ze al een aardige fanbase vergaart, maar breekt in 2021 door met dit nummer, Dat heb jij gedaan. Ze schrijft het nummer naar aanleiding van een schadelijke relatie op haar 17-jarige leeftijd. Emoties die ik jaren heb opgekropt, borrelen weer op. Ik heb de tekst van Dat heb jij gedaan in een uur op papier gezet. Het moest eruit.
2: De nieuwsplaat tijdens Broodje Hans. Verzorgd door Hans Jansen.
1: Het is 8 augustus, dat wil zeggen, het is de 220ste dag van het jaar. En er zijn nog maar 145 dagen te gaan, want dan is het alweer oud en nieuw. Wereldwijd wordt deze dag gevierd.

voor het eerst bereikt. 1963, ja, we vliegen door de eeuwen heen. De grote treinroof in Engeland buit meer dan 2 miljoen pond. 1964, daar komt hij, Frank, de Rolling Stones. De reden voor het eerst in Nederland op. Maar het concert in het Kurhaus in Scheveningen wordt snel afgebroken naar gewelddadigheden. Helaas, Frank, dat wordt hem niet. 1969, fotograaf Ian McMillan maakt een van de meest iconische foto's uit de muziekgeschiedenis door de Beatles vast te leggen op het zebrapad van Abbey Road. 1999, op 8 augustus, Tim is er toch niet, Feyenoord wint de Johan Cruijffschaal door aartsrivaal AFC Ajax met 3-2 te verstaan. Dan nog even 2006, een aardbeving, 3,5 op de schaal van Richter, treft de provincie Groningen. De oorzaak is waarschijnlijk een plaatselijke gaswinning. Wie zijn er allemaal geboren? Juist, 1935, Joe Tex, een Amerikaanse zanger, die is inmiddels in 82 ook alweer overleden. De Amerikaanse acteur, 1937, Dustin Hoffman. En in 37 ook Cornelis Vreeswijk, een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En wat dacht je dan? Daar komt het voetbal weer even terug. 1951, Louis van Gaal, een Nederlands voetbaltrainer. Moet ik dat er nog bij zeggen? Nee, dat denk ik niet. 1957 geboren, Diebertje Blok, mooi jaartal. Diebertje, helaas kan ik het je niet meer zeggen. In 2025, nog niet zo gek lang geleden, overleden. In 1998 is hij geboren, we draaiden de metal, de Canadees singer-songwriter Shawn Mendes. Jantse, wat ga je dan wel draaien? Nou, ik heb nog twee mensen die overleden zijn en ik heb daar een keuze uitgemaakt. 2022 overleden, op 73-jarige leeftijd, Olivia Newton-John. En die hoef ik verder natuurlijk niet te introduceren, want die kennen we allemaal wel. 2017 iemand overleden en dat was Glen Campbell op 81-jarige leeftijd. Ook een respectvolle datum. Jaar bedoel ik. En dat was een Amerikaanse countryzanger. En wat draai je dan? Juist, Rhinestone.

rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

gaat het rode over de relatie tussen Marco en haar. En niet over mijn polo die ik op dit ogenblik aan heb. Dat moet ik de collega's komende dagen weer allemaal uitleggen. Ach, wat had je nu weer voor polo aan? Nou, het was een rode, dat klopt. En waarom draaide ik hem nou eigenlijk? Nou, dat zal ik vertellen. Er waren berichten dat hij in januari weer een concertreeks zou gaan doen en dat hij ook nog iets met de vrienden van Amstel Live zou gaan doen. En zijn management heeft gezegd, dat is niet waar. Het licht staat nog steeds op, juist rood. Even wat ander nieuws, wat lokaal nieuws. En dat heb ik gepikt van onze eigen website Eimond360. En het is een leuk artikel van eergisteren Sabrina Koster. De vrijwillige brandweerman Melvin Riemen schrijft zij, helpt deze weken in Catalonië bij de bestrijding van de natuurbranden. Wat begon als een internationale trainingsmissie van Brandweer Nederland valt samen met een periode waarin er toenemend risico op bosbranden is in Spanje. Melvin Riem vertrok van zijn vakantieadres samen met zijn collega Pieter de Boer vanuit Brandweer Heemskerk voor 14 dagen naar Spanje. Niet om in de zon te liggen, maar om de plaatselijke brandweer te assisteren. Zijn onderdeel van de tweede groep van totaal 20 Nederlandse brandweermannen. Ze zijn dus al in die tweede groep. Het doel van deze missie, leren van de Spaanse aanpak van natuurbranden. Voor Riem was het een logische keuze om mee te gaan. We hebben een pilotvoertuig voor natuurbrandbestrijding binnen onze post. Dus we voelen ons geroepen om deze kans niet te laten lopen, vertelt Riem. Ja, het zou eigenlijk gewoon een leerzame actie worden in deze twee weken in Catalonië, in Spanje. Maar ze zitten gewoon midden tussen het natuurgeweld en dat is natuurlijk wel heel erg mooi voor de mannen. Dan kun je in ieder geval zeggen, we maken wat mee. Jongens, doe voorzichtig en we van Broodje Hans volgen jullie op Polar Steps. Want op Facebook van Broodje Hans heb ik een itempje gezet met daarin een linkje naar de website van Polar Steps van de vrijwillige brandweer in Heemskerk. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, want we moeten best die mannen ondersteunen van wat ze aan het doen zijn. En ik beloof je, wanneer zij terug zijn van vakantie en wij weer een beetje de rust hebben na de vakantie van Tim en mijn vakantie, ach, dan gaan we gewoon Melvin eens een keer uitnodigen hier in de studio. Dat is hartstikke leuk. Commandant van de post in Heemskerk. Gewoon in je programma. De brandweer. Wat voor plaat gaan we nou draaien? Genoeg geluld, Jansen. Nou, ik dacht een hele toepasselijke. Wat dacht je van deze? Ken je nou nog? We gaan terug naar de jaren 60. Het zijn de Doors en Light My Fire. Als je maar laat.

0: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
0: Zonnebrand of broodje.

is een nummer van de Amerikaanse jazz- en soulzanger Gregory Porter. Uitgebracht in 2020 als onderdeel van zijn album All Rise. Het lied gaat over reizen, verlangen en de drang om los te breken, om hoog te vliegen. Symbolisch vergeleken met de supersonische vliegtuig Concorde. We hebben een beetje fanmail. Vanmorgen ontving ik een appje op 06-1032-21 van Imme. Ze stond te keuken, te koken in de keuken van de Golf in Heemskerk. Een fijne maaltijd te bereiden voor een stel hongerige golfers. Gisteren hoorden ze voor het eerst ja, de prozo's. En die presenteerde ik natuurlijk ook. We moeten hem even overnieuw doen. Die presenteer ik natuurlijk ook op vrijdagavond. Die kun je nog terugluisteren. En ze vroeg of ik een mooi nummer voor haar wilde draaien. Imme, dat doe ik met alle plezier. Maak jij die mooie maaltijden en die lekkere broodjes. Dit is voor jou, Sade en Nothing Can Come Between Us.

Dankjewel voor je mooie verzoekje van Sade. En ach, dit was het Franse plaatje. En dat was ook een hele mooie. Welke draaiden we dan? Nou, Souk Machine uit 1990. En dat is een vrouwelijke groep uit Guadeloupe die zich richt op het Caribische muziekgenre zouk. Ik had er nooit van gehoord, maar dit wel. De band scoorde vooral in Frankrijk een aantal hits waarin Baldon het bekendste werk is. Dat is mooi. Ondertussen krijgen we gewoon weer verzoekjes binnen. En dan krijg je opeens zoiets van... Ach, ja, Marlène die schrijft van... Ik ben groot fan, echt waar, van Nothing But Thieves. Kun jij voor mij een heel mooi nummer draaien? Ja, Marlène, dan krijg je deze. En dit is de live versie vanuit de studio van Abbey Road.

jaar twee keer naar een concert van de band is geweest. En dan denk ik, ach, ik ben best eigenlijk wel een beetje jaloers op je. Maar ja, had ik het zelf maar moeten doen. Ook niet erg. Ach, ik heb weer andere dingen gedaan in het leven. Dit was het eerste uur van Broodje Hans. En dan vind ik het altijd jammer dat het voorbij is en dat we een beetje slap moeten lullen om het vol te praten aan het nieuws. Want de tijd was eigenlijk gewoon te kort om nog een plaat te draaien. Ik heb nog even gekeken of ik voor René Singeldam nog iets kon doen met Stevie Wonder. Maar ik weet geen eens of hij luistert. Dan zou hij het maar eens een keer moeten laten weten. Dan ga ik een verzoekje voor hem draaien. Stefan die heeft ook nog een berichtje gestuurd. En die komt in de tweede uur met een heel lekker nummer speciaal voor hem, voor mij. En ja, we maken er gewoon het leuks van, want de vaste items zitten erin natuurlijk. De muziekredactieplaat, oh, waar heeft ze hem nou weer vandaan gehaald? De kofferplaat, de amazing plaat. Ach, er zit van alles in. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker doorwerken. Klaarmaken voor het volgende uur. En wij maken gewoon plezier. En zijn straks na de reclame en de boodschappen weer bij je terug. Tot strakjes.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
5: Eindeloos Eimond.

8 augustus, aflevering 2 en... oh nee, 447, uur 2 van Broodje Hans. En Tim is er niet. Tim is nog steeds op vakantie. Ik denk, misschien komt hij nog even langs, maar nee hoor. Hij ligt denk ik heerlijk in het zonnetje. We begonnen dit uur met Alloway Black and I Need a Dollar. Maar hebben jullie het nieuws ook gehoord van die man die 146 kilometer door Amsterdam reed? Ach, en hij verbaasde dat hij een bekeuring kreeg en zijn auto moest inleveren op een plekje waar hij maar 50 mag rijden. Dat doe je niet goed. Dan kun je beter gaan bedelen om een dollar, want dat deed de artiest van de vorige plaat ook. Wat gaan we allemaal in dit uur doen? Nou, we zitten boordevol muziek, dus niet te veel praten. We gaan gewoon lekker door. We pakken er een nummer bij uit 2016. En dan hebben we het over Bruno Mars. Ach, wat een heerlijk nummer is dat. En het komt van het gelijknamige album 24K Magic. Ach, het is de funkkoning. En ik vind het wel heel erg lekker. Zullen we maar gewoon gaan draaien dan? Ik vind het wel een goed plan. Alloway hebben we gehad. Bruno Mars.

de Mazonette. Heartache Avenue. En er zit eigenlijk een heel leuk verhaal aan, want dat is in 1983 opgenomen. Maar eigenlijk is het opgenomen, oorspronkelijk dus, door de zanger Lowell Manson, gitarist Mark Timmerman en drummer Nick Perry. De demoversie wordt ontdekt door producer David Fur en die wil het nummer op single uitbrengen. Alleen, hij voegt er twee aantrekkelijke damesmodellen aan toe en die zouden als achtergrondzangeressen moeten fungeren. Althans, dat zou het moeten zijn. Want de originele backing vocals is gemaakt door hele andere zangeressen. In 1982 hebben de Mazonettes met de single een nummer 1 te pakken. En ja, er is natuurlijk wel weer een beetje getrukt met deze plaat. En dat is altijd wel weer erg mooi om te vertellen. Want dan maakt het een plaat wel weer heel erg speciaal, toch? Waar zijn we gebleven? Deze hebben we gehad. Dan gaan we hierheen. Ik moest hem even draaien. Van Morrison, eerste single als solo-artiest na het verlaten van de band Damn. Ik vind het een heerlijk nummer. Brown Eyed Girls. Van Morrison.

Ik vond hem wel mooi om in het kader van Pride Amsterdam, La Vie en Rose, vrij vertaald Leven in Roze, te draaien. Ach, het is een van de bekendere chansons van chansonnière Edith Piaf. En ze maakte het in 1946 heel erg populair. La Vie en Rose is ook een cover van de Jamaicaanse zangeres Grace Jones. Het nummer kwam uit op haar debuutalbum Portfolio. Het originele lied van Edith Piaf werd grondig omgewerkt naar een nummer beïnvloed door de bossa nova en de disco. Zo is de tekst niet enkel meer in het Frans, maar zitten er ook Engelse stroven tussen. Zullen we even wat aandacht besteden aan de Nederlandse band die we toch ook hier in ons midden hebben? Dan denk ik, het lijkt wel mooi. Wat dacht je? Oh, wat dacht je? Hij begint meteen te zingen. Ja, tuurlijk. Chef Special, In Your Arms.

0: was het mooi of was het niet mooi? Ik zou zeggen dat het mooi is. Ik hoorde van de week zijn album voorbij komen. En waarover wie hebben we het? Sam Smith. En het, ja, het album is wel heel bijzonder geschreven. Het kent eigenlijk alle facetten van een relatie, zo schrijft hij zelf over het album. En When She's Gone vertegenwoordigt meer een melancholische kant, aldus Smith. Die melancholie komt voort uit de angst iemand te verliezen die onlosmakelijk verbonden is geraakt met het gevoel van thuis, stabiliteit en het dagelijkse leven. Wat een mooi verhaal zit hier weer aan. Ik zou zeggen, los van het mooie verhaal, luister eens het album. Het is echt een heel mooi album van een hele mooie artiest, Sam Smith. Gaan we nog even door met de show? Jawel, we hebben nog een klein half uur en we hebben denk ik nog muziek voor 3 kwartier, dus dat gaat nooit lukken. Maar daar hou ik al van. Ik vind het wel leuk. Zullen we nog even wat ouds draaien? Tuurlijk, ik heb nog iets uit 1974 klaarstaan. Hij bracht toen het album uit Can't Get Enough. En daar komt de hitsingle Can't Get Enough of Your Love vanaf. En die heb ik klaarstaan en dat vond ik wel erg lekker voor deze Mr. Groener, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Nicanor, Stella Lefty. En dat was de muziekredactiekeuze van deze week. En ondanks de vakantie had ze hem wel ingestuurd. En dan word ik hem ook wel heel erg blij als ik hem ook nog kan draaien. Mooi verhaaltje erbij. Ja hoor, hebben we ook. Ze heeft eigenlijk, en dan hebben we het over Stella Lefty, nooit een ster willen worden. De 23-jarige inwoonster van Chicago groeide op met het gitaarspelen en de grote liefde voor Taylor Swift. Van de laatstgenoemde nam ze ook het charmante, zij het iets nageaapte accent over. Lefty dacht aanvankelijk dat alle artiesten hun eigen muziek moesten maken. Maar toen ze ontdekte wat songwriting inhield, dus niet alles zelf hoefde te schrijven, toen had ze haar droom gevonden. Nou, over dromen, dat vond ik wel een mooi bruggetje. Want we zijn bezig aan de lokale artiest. Waar is hij gebleven? Hij is hier gebleven. De lokale artiest, dat is ook een vast item in onze show. En ik heb een mooi verhaal gevonden. Luister even. Lokaler kan het niet. Erwin komt en woont in ons eigen Heemskerk in de Eimond. Tot 2 jaar geleden werkte hij in de horeca. In december 2022 veranderde alles. Na het plotseling overlijden van zijn vader bracht Erwin tijdens de uitvaart het emotionele nummer Je naam in de sterren ten gehore. De vele ontroerende en positieve reacties gaven hem het vertrouwen en de motivatie om zijn muzikale droom nieuw leven in te blazen. Dat is allemaal gebeurd en door veranderingen die van zijn baan kon hij ook de ruimte vinden om gewoon, hey, waar is hij nou gebleven? Ik had iets anders klaarstaan, toch? Tuurlijk, ik had deze klaarstaan. Waar is hij? Deze. Techniek laat mij in de steek. Door zijn verandering van baan heeft hij ook de ruimte gekregen om aan zijn muziek te gaan doen. Hier is hij, Erwin de Wit en Middernacht.

Billy Joel en The Piano Man. En de volgende plaat wordt heel iets anders. De volgende plaat had ook een hele mooie coverplaat kunnen zijn. Het is namelijk Robbie Williams. Het is 1995 als hij de band Take That verlaat en ervoor kiest om zich volledig op zijn solo-carrière te richten. Die keuze is in het begin niet zo succesvol en zijn droom die komt even tot stilstand. Nadat Williams tijdens de kerstperiode in 1996 de Ier Ray Heffernan ontmoet in een pub in Dublin. Ze drinken een aantal biertjes en daar doen ze dan een poging tot het schrijven van een nummer. Dat is het begin van dit mooie nummer. Robbie Williams, Angels.

The Bee Gees, a More Than a Woman uit 1977. Ze hadden een heel weekend bij elkaar, zaten de boertjes... Gip. Ja, ik moest even denken. Ja, wat was het ook alweer? Toen moesten ze hun nummers schrijven voor de film Staying Alive en Night Fever en al die andere mooie nummers. Het kwam allemaal uit. Het zit er alweer op. Canadese producer Abel Tesfaye, die zichzelf The Weeknd noemt, hij was een van de eerste die inzag dat gratis muziek weggeven op het internet goed is voor je carrière. Inmiddels is hij een hele grote jongen in de industrie. Dit was Broodje Hans, dit was de tweede uur. Met heel veel plezier gemaakt. Tot volgende week, dan zijn we er weer. Fijn weekend, hoi!

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Een 36-jarige man uit Beverwijk is maandagochtend aangehouden na een politieachtervolging in Limmen. Hij reed met zijn motor op een agent in en negeerde een stopteken. De politie gebruikt een stroomstootwapen om hem te stoppen. De man wordt verdacht van meerdere misdrijven. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Een roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de Eimond!

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 4:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Evert van der Meer volgt Ed Nieuwland op als bestuurslid voor de kermis van de harddraverijvereniging Zandpoort. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn opa John Meulenkamp, die ruim 30 jaar kermisman was en de jaarmarkt oprichtte. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In Beverwijk zoekt de politie zaterdagmiddag drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Een getuige meldde de verdachte situatie rond 3:10. Burgernet werd rond 3:30 ingezet om de mannen te vinden. De politie vraagt om geen eigen actie, maar direct 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, dames en heren, een hele goedenavond. Welkom bij de Rick Rick Show hier op de zaterdagavond, 6 over 6. Bij Eimond 360, live vanuit de Handelskade. En voor de mensen die hier toevallig al een keertje in de buurt zijn geweest, die zien dat er naast ons een onwijs groot feest aan de gang is. Daar gaan we straks nog even meer over hebben. Ikzelf ben natuurlijk hier aanwezig, Rick Esser. En tegenover mij zou normaal gesproken Rick de Beer staan. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Want Rick de Beer die zit natuurlijk lekker op Dance Valley in Sparenwoude. Maar ik heb natuurlijk de beste vervanging die je maar kan wensen als een radio maken. Dat is natuurlijk Tim de Wit. Tim, goedenavond.
2: Goedenavond, Rick. Te veel eer. Maar inderdaad, Beer die schiet is voor afwezigheid.
1: Ja. Ah.
2: En ja.
1: Dan moeten wij het maar doen, hè?
2: Dan moeten wij het maar doen. Goed, nou ja, goed. We hebben het vaak gedaan met z'n tweetjes, dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Dat redden wij.
2: We weten altijd wel een knappe show van te bouwen, om het zo maar te zeggen. Maar ja, inderdaad. We zijn met een kleine bezetting vanavond.
1: Zit hem ook. Het radiomaken zit hem ook in de vingers, hè? Dus dat kan, als je het kan, ja, dan kan je het.
2: Kwaliteit, dat staat voor niks.
1: Dat gaat allemaal goed komen. Hey, we hebben natuurlijk ons standaard programma. Om 6:30 zometeen de huisband gaan we weer een liedje raden. Voor vandaag is dat een liedje uit 2001.
2: Oh.
1: Hij heeft op YouTube 196 miljoen streams. Mm-hmm. Op Spotify heeft hij er iets meer, namelijk 915 miljoen streams.
2: Diep.
1: Hij zou heel moeilijk moeten zijn. En het genre wat we hebben, dat is pop, dance en disco. Misschien dat we al flink naar een Michael Jackson gaan. Ik ga dat voor mezelf opschrijven.
2: Michael Jackson, die kant ga je op.
1: Ik ga richting de Michael Jackson.
2: Nou, ik zit toch te denken aan een verlaten Eurodance plaat.
1: Ja?
2: Ja.

0: of half zeven gaan we dat eens even kijken of dat inderdaad het geval is. Voor de rest hebben we lekker muziek klaarstaan. We gaan zometeen lekker richting de Jamaicaanse kant.
1: Oh ja, gaan we de Caribbean op.
0: Caribbean, Kingston Sunrise van Lion in Zion. We hebben ook artiesten klaarstaan zoals Kensington, Imagine Dragons, Danny Vera, The Temper Trap.

0: nog vragen?
1: Nee.
0: Vanuit jouw kant geen vragen?
1: Van mijn kant geen vragen.
0: Nou, je bent ondertussen wel bekend met het concept, dus daar kunnen we ook lang en kort over zijn. Maar we gaan gewoon lekker beginnen. We hebben er zin in. Let's go.
2: Het is zaterdagavond en dat betekent maar één ding.

0: Ocean met Streets hoorde hier bij de Rick Rick Show. We zijn officieel begonnen. Het is lekker weer buiten. We zitten er klaar voor. Alles is weer neergezet. We zijn weer voorbereid. De bak koffies zijn weer gepakt. Ondanks dat hij wat aan de sterke kant is, hoorde ik van Tim. Maar ja, goed.
1: Was je uitgeschoten bij de koffiepoeder?
0: Ja, we hebben een verkeerd schepje erbij. Maar goed, om nou die hele pot leeg te gooien, dat is ook weer zonde. We gaan gewoon lekker... We gaan even lekker door, Hero.
1: Het is een strafbakkie. Je bent gelijk wakker, zeg maar.
0: Ja, joh, gelijk wakker worden. Gelijk, bam.
1: Hup, erin.
0: Gas erop.
1: Yes.
0: Terwijl ze zeggen dus dat cafeïne eigenlijk maar iets van 2 seconden werkt, hè? En dan daarna doet het eigenlijk niks meer. Maar het is gewoon dat effect in je hoofd. Hoe noem je dat? Het heeft ook een bepaalde naam, heeft dat. Hoe heet dat nou?
2: Verslavingssyndroom?
0: Nee, dat is hetzelfde als je zeg maar water drinkt en je maakt jezelf wijs dat je dus volledige 100% alcohol drinkt, dat je dronken kan worden van een glas water. Placebo-effect, dat was
2: het. Is dat het? Oké.
0: Het is het placebo-effect.
2: Ja, ik wil zeggen mentaal gestoord, maar...
0: Ja, waarschijnlijk ook een beetje. Nee, placebo-effect, dat is het eigenlijk. Want ja, cafeïne doet dus, heb ik horen zeggen, ik heb niet research gedaan of zo, dus daar ga ik straks wel even achteraan. Maar ik heb dus horen zeggen dat het eigenlijk op het moment dat je dus een slok koffie neemt, dat je eigenlijk maar 2 seconden iets van een boost krijgt van de cafeïne.
2: Ja.
0: En de rest waarvan je denkt van wow, ik heb echt veel cafeïne binnen. Dat zit eigenlijk gewoon tussen je oren.
2: Verklaart wel waarom ik 8 bakjes op een dag moet drinken om een beetje aan het werk te blijven.
0: Want, ja. Hele tank vol gooien.
1: Het werkt niet echt.
0: Een soort van batterij opladen moet je op dat moment. Gewoon erin blijven pompen gewoon.
2: Maar dat is zo'n druppelladen. Elke keer een slok koffie erbij, dan doet hij het weer even een uurtje.
0: Elke keer een bakje kan je net even weer een paar minuutjes door. Nee, we zitten er lekker klaar voor. Het is lekker weer. Hoe is het met jou voor de rest, Tim?
2: Hoe is het met mij? Nou ja, ik heb natuurlijk 3 weken bouwvakvakantie. En zojuist de 2e week hebben we afgevinkt. Dus ik heb nog 1 weekje vrij in het vooruitzicht. En dan gaan we weer.
0: Lekker. Ben je weer toe aan werk of geniet je nog wel van de vrije tijd?
2: Een beetje 50-50. Ik heb op zich wel weer zin om aan het werk te gaan. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het is toch wel lekker hoor. Even die paar weken vrij. Even een paar weken gewoon niet met werk bezig zijn. Nou, wat weet je, dat zei ik een paar weken geleden ook al. De vakantie vult zich vanzelf al met allerlei dingetjes en klusjes. En een keertje een stapje eruit en ergens gaan wandelen of even met je ouders in de tuin een beetje chillen en een biertje drinken. Komt vanzelf wel weer goed.
0: Lekker. En je was naar de Utrechtse Heuvelrug geweest natuurlijk.
2: Oh, heb je dat gezien?
0: Nou, ik heb het gezien en je hebt het verteld.
2: Oh.
0: Ja, ik ben wel gewoon daadwerkelijk aan het opletten als je wat zegt. Zeg maar.
2: Oh ja? Ja.
0: Nee, heb je de piramide gezien?
2: Ik heb de piramide
0: gezien. Ja. Oh, ja,
2: ik ben er niet op geweest. Ik heb geen vlag geplant. Want er stond een heel groot hek op. Wij zijn tijdelijk gesloten wegens onderhoud. En een briefje ernaast. We zoeken vrijwilligers, want anders schiet het niet op. Dus ik denk dat het toch wel even gaat
0: duren, het onderhoud. Lekker. Ja, voor je het weet zijn die 3 weken ook zo weer voorbij. Laatste week vakantie. Ik zou zeggen, lekker genieten. Nog een beetje schoonmaakdingen op de planning?
2: De wekelijks schoonmaak staat wel weer op de planning inderdaad. En ik heb nog een klusje. En dat is als je behang plakt.
0: Ja.
2: Dan moet je dat op een gegeven moment na een tijdje weer aanrollen. Want anders komt dat los van de muur. Dus ja. Dat staat er wel op.
0: Zo jammer, hè?
2: Ik zat naar de timer te kijken. Ik denk, kut, ik moet even mijn uitleg
0: korter
2: maken.
0: Ik zet die timer aan. En dit is helemaal, hij loopt af. Je kan er mooi naartoe praten.
2: Zeker waar.
0: En dan toch krijgen het voor elkaar om dan ervoor te zorgen dat je het niet redt. En dan gewoon over de bus.
2: Want ik had 2 seconden extra nodig.
0: Oké, opnieuw. Dus nog...
2: jij wel eens als je behang plakt, dan komt het los van de muur. Hè? Dan moet je op een late tijd, dan moet je dan even zo'n kwakkie bang plaksel er tegenaan stonden en dan weer opnieuw aanrollen.
0: En even weer
2: en dan blijft het weer voor de komende 5 jaar goed zitten. Dus dat staat nog op de planning voor de komende week.
0: Lekker. Next to me, Imagine Dragons.

0: to Me van Imagine Dragons. En wij zijn ons langzaam maar zeker aan het opmaken om zometeen weer de huisband te spelen. En het is weer een mooi nummertje, moet ik zeggen hoor. Tenminste, een mooie opgave, laat ik het zo noemen. We hebben nog 8 minuten op de klok en dan gaan we pas beginnen natuurlijk. Ja, ik snap dat je enthousiast bent.
1: Nou ja, ik kwam hier omhoog. Ik denk, nou mooi, we gaan ervoor maar.
0: Nee, ik denk, we gaan nog heel even voor de mensen
1: thuis. We gaan nog één keer langs.
0: We gaan er nog één keer langs voor de mensen thuis. Tim, vertel eens
1: even. Het druist nog één keertje om. Nee, het was met Domino D was dat. Ken je dat iets van Domino D?
0: Ja, ik heb Domino D wel gezien, maar de
1: referentie. Op een gegeven moment heeft SBS6 dat gekocht. En dan had je een soort prijsvraag, zeg maar. Waar dan kon je inbellen en dan kon je dan heel veel geld voor verdienen. En dan is altijd 3 domino's steden. Dan moest je een soort puzzeltje oplossen en dan paste 1 steentje erin. En dan had je om de 5 minuten had je dan dat reclamespotje. En dan was de verdraaiing nog 1 keertje om. 1, 2 of 3. En dan kon je de stem. Nou ja, goed, onzin allemaal. De plaat die we zoeken vanavond is gereleased in 2001. Hij heeft maar liefst 915 miljoen streams op Spotify. De difficulty staat hier op Very Hard Par 5. Yeah.
0: Yeah.
1: En het genre is pop, dance en disco. En Rick de Esser, sorry, ik versprak me bijna.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow.
1: Rick Esser, die denkt richting de trend van Michael Jackson. Ik denk persoonlijk dat het een verlaten Eurodance plaat is. Dus ik ben heel benieuwd waar we straks in het spectrum gaan eindigen. Misschien wel ergens in het midden, zou ik wel lachen vinden.
0: Een soort van combi tussen Michael Jackson en een Eurodance plaat. Waar gaan we heen?
1: Kan heel hard zijn.
0: Wat komt eruit? Een soort van Beat It, maar dan in de stijl van Two Brothers on the Fourth Floor of zo?
1: Oh, dat zou hard zijn trouwens.
0: Ja, schrijf hem op, patent erop en uitbrengen die handel. Beuk erin, lekker.
1: Lekker.
0: Nou ja, ik heb geen idee. Op het moment dat ik zeg maar 2001 hoor...
1: Ja.
0: En gewoon in één zin pop, dance, disco...
1: Michael Jackson.
0: Dan gaat bij mij alle belletjes rinkelen voor Michael Jackson. Hm. En ik hoop dat ik gelijk heb. Maar gezien het best wel moeilijk is en Michael Jackson best wel bekende muziek heeft...
1: Ik krijg even van de Earth Song of zo die je niet in één keer kan raden.
0: Ja, want even voor de mensen thuis, even heel snel. De huisbandspel, dat is natuurlijk... De huisband die heeft een nummer, dus uit 2001, uit elkaar gehaald... in een x-aantal instrumenten en dat onderverdeeld in stapjes. Dus stap 1 is de drums, stap 2 is de bas, stap 3 is de synthesizer... stap 4 is de electric guitar, stap 5 is de voice cover.
1: En de backing vocals.
0: En de backing vocals. En dan stap 6 kunnen we een hint krijgen. En op het moment dat die dus very hard is, dus par 5... betekent dus eigenlijk dat ze verwachten dat we dan pas bij stap 5... de voice cover en de backing vocals hebben.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat wordt wel, dat wordt pittig.
1: Dus zelfs de huisband die denkt dat dit een alle jezus moeilijke plaat gaat zijn.
0: Ja, maar ervaring leert dat op het moment dat hij dus heel moeilijk is... Mm-hmm. wij hem juist veel eerder hebben dan dat hij heel makkelijk is.
1: Dus wij zijn gewoon standaard eigenlijk hele moeilijke denkers. Daar komt het dan op neer.
0: Ja, we zijn gewoon... we denken te moeilijk en we weten te veel.
1: As it was. On every styles.

0: Maak er thuis vooral een wedstrijd van. En zorg ervoor dat je beter bent dan je vader en of moeder. Want daar kan je een aantal weken gewoon over opscheppen thuis. En ik vind dat dat een legitieme reden is om een keer niet de vaatwasser eruit te ruimen.
1: Ja, of je kan het ook zien, laat ik dan beter zijn van de radio-dj's van de Rick en Rick Show. Want dan ben je natuurlijk OG to the V.
0: Ja, dat kan ook. Dat kan ook, inderdaad.
1: Dan ben je nog beter dan ons. Dat is toch prachtig.
0: Ja, we hebben allemaal aardige muziekkennis hebben wij, hoor. Dat is een aardig kop vol.
1: Kop vol ellende.
0: Ja. Maar het enige nadeel is, we zitten inderdaad wel maar met z'n tweeën. Dus we hebben niet meer mensen die meedenken. Dus we moeten het echt met z'n tweeën doen vandaag. En hij is moeilijk.
1: Ja.
0: Nou, is dat de vorige keer dat wij met z'n tweeën waren ook gelukt? Ik weet even niet meer welk nummer dat was. Maar die was volgens mij ook moeilijk. En die hadden we uiteindelijk ook geraden.
1: Ja, was er niet toen Phil Collins met In The Air Tonight?
0: Dat, ja, zoiets zou best kunnen inderdaad. Die is toen ook voorbij gekomen. Ja. Dus ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in om deze te gaan raden.
1: Ik laat me verrassen. Let's go with it.
0: Ik hoop dat jij er ook inderdaad gewoon klaar voor bent. En dan gaan we er gewoon mee beginnen. Nog één keer voor de mensen thuis. De opgave van vandaag. Uitgekomen in 2001. 915 miljoen streams op Spotify. Hij zou moeilijk moeten zijn. Dat zou betekenen dat we hem bij opgave 5 pas kunnen raden. Het genre is pop, dance en disco. Zijn er nog vragen? Nee? Dan gaan we beginnen.

0: Jezus.
1: Ja, er komt wel een plaattip op, maar ik weet niet hoe die heet.
0: Ja, hoe, vertel. We moeten dit samen doen, hè? Dus teamwork is dit. Teamwork.
2: That's All Chance.
0: That's All Chance?
2: Volgens mij wel.
0: Ik ga even kijken of dat... That's All
2: Chance.
0: Chance. That's, nou ja, staat er niet tussen. That's All Chance. Heet hij zo? Heet
2: ja, volgens mij
0: that's,
2: wel.
0: That's All Chance? That's All Chance. Ja, mensen, we zijn echt goed bezig hier, hoor. Chance. That's All Chance. Of is het that nee, hoe? Ik heb niet That's All Chance. Van heb ik ergens tussen staan.
2: Nee. Ik denk dat ik dan de titel fout heb, maar ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe gaat het? Kan je of gaan we door naar de volgende? Gaan we nu alles op alles zetten om hem bij ding 1 af te raken?
2: Ja, dit is dat plaatje van
1: It's All Chance.
0: Ja, nee, dat is niet...
1: Everybody needs somebody.
0: Ja, is dat niet... Ja, ik weet wat je bedoelt.
2: Ja, die ja. maar het leek...
0: Volgens mij is dat iets met Shant, toch?
2: Ja.
0: Dat is juist iets met Shant van...
2: Het liedje heet niet My Body, volgens mij.
0: Ja. Ja, mensen, voor dat jullie naar denken van... Is het altijd zo stil als dit doen? We hebben nu alles op alles.
2: We zitten hier te kraken, joh.
0: Alles op alles om nu bij één ding te zeggen. De stap 1 al te raden. Nee, ik heb geen idee. Echt geen idee. Oké, we gaan gewoon de bas erbij doen.

0: Dus bij... letterlijk elk disco-nummer gewoon.
1: Ja. ik kom terug van mijn vorige antwoord, want dat is niet de kant waar het op zou moeten gaan.
0: Nee.
1: Helaas.
0: Helaas. Ik zeg gewoon synthesizer.
1: Ja, ik ook.
0: Ah, oh, ja.
1: Hij komt wel aan.
0: Meten.
1: Hij komt wel aan.
0: Ja.
1: Dan wordt hij live op de radio even de pizzaatje bezorgd.
0: Dankjewel, hè. Ja, als de deur toch gewoon bestaat en het moet toch gegeten worden.
1: Ja, precies.
0: Dan, ja. Hij komt me wel bekend voor.

0: vind het moeilijk.
1: Ja, mijn hersenen zitten te kraken hier. Het is echt, het begint ergens heel ver weg, wel wat te dagen. Maar...
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, volgens de huisband zouden we
1: hem nou, zouden we nou moeten weten.
0: We gaan even luisteren.
1: Murder on the dance floor.
0: Oh, wat?
1: Murder on the dance floor. It's murder on the dance floor.
0: Murder on the dance
1: ja,
0: floor?
1: Ja, Sophie Ellis Baxter. Sophie Ellis Baxter.
0: Hey!
1: Hey! Kester heeft hem geraden. De houseband playlist.
0: Jij hebt hem geraden.
1: Ja.
0: We hebben hem samen geraden.
1: We hebben hem samen geraden. Het is gelukt.
0: Damn. En het is gewoon weer gelukt. Ondanks dat het zo moeilijk is, is het weer gelukt om hem te raden. En dat met z'n tweeën.
1: Ja, het was wel een discoplaat inderdaad. Dat klopt.
0: Insane. Insane.
1: Sophie Ellis Baxter.
0: Ja. Wij horen bij de wereldwijde 50% die hem inderdaad bij par 5 geraden hebben. Als we hem bij de eerste hadden geraden, wat dus totaal niet het geval was, dan hadden we bij de wereldwijde 3% gezeten die iemand
1: geraden. Ging wel knap. Oh, als je deze kan raden, alleen vanuit de beat.
0: Ja. Echt insane.
1: Dan heb je gewoon ergens iets van Zazam erbij gehouden en volgens zeggen, oh, dit is de plaat.
0: Ja, of je hebt ook wel eens van die filmpjes van die vaders die dan een liedje horen. Mm-hmm. Een liedje van tegenwoordig. En dan eigenlijk uit hun hoofd al gelijk een plaat uit de kast pakken met waar dus dat liedje op staat. Dus
1: dat zijn de echte audio-versies onder ons.
0: Dat zijn echt de echte freaks inderdaad.
1: Echte freaks, als je dat kan.
0: Ah, de huisband nummer van vandaag, Sophie Ellis Baxter. Met A Murder on the Dance Floor, geladen door Tim de Wit en ikzelf, Rikke.

0: Danny Vera. Wait, hoorde je hier bij de Rick Rick Show. Daarvoor hoorde je natuurlijk Murder on the Dancefloor van Sophie Alice Baxter. En dat was het huisband nummertje wat we vandaag moesten raden. En dat hebben we ook gedaan.
1: Zeker. En daar zijn we super trots op. Want dat was een moeilijke. Waarvan de huisband aangaf, nou, meestal bij de vijf. Dus

0: festivals. Ze doen heel veel festivaloptredens. Dat is als afwisseling van een wereldtour. Ja, als je een wereldtour doet, dan doe je, ga je gewoon natuurlijk van plek naar plek doe je show en dat is het. En op een festival heb je toch iets minder de tijd. En dan ga je sneller, hoef je niet zoveel zelf te organiseren, zeg maar.
1: Dat is waar, ja.
0: Dus ze zijn nu voornamelijk gewoon lekker festivals aan het doen. Maar vorig jaar deden ze de Clancy World Tour. Hun album was toen uitgekomen, het album Clancy. Daar zijn Rick de Beer en ik, hebben wij gezien in de Ziggo Dome. En zo zijn ze dus de hele wereld omgegaan. En zo zijn ze ook in Mexico City geweest. En in Mexico City was de grootste show.
1: Want daar werd ook het meest geluisterd?
0: Dat weet ik niet, geen idee. Maar het is wel het grootste stadion waar ze het in konden doen.
1: Mm-hmm.
0: Even voor de referentie. Ik ga het gelijk even zoeken.
1: Ja.
0: Voor de referentie, wij waren dus in de Ziggo Dome. Het aantal plaatsen in de Ziggo Dome is 17.000 tot 18.000 bezoekers.
1: Nou, laten we hem aftikken omhoog. 18.000 bezoekers in de Ziggo Dome.
0: 18.000.
1: Proppie en proppie vol.
0: Precies, dan zit hij lekker vol. Iedereen zit op een stoeltje, zaaltjes helemaal vol. Je hebt eigenlijk geen ruimte meer om ruk voor wat te bewegen, drinken te halen. Propje vol, 18.000 bezoekers. Dus wij waren in een zaal met 18.000 bezoekers. Dan gaan we naar Mexico City.
1: Ja.
0: Moet ik even goed zoeken. Amount of people in Stadium Mexico City.
1: Oh, iets weer.
0: Daar kunnen wel geteld 87.523. Dat is hetzelfde stadion waarin ze dus WK hebben gespeeld. Nou zaten er geen 87.000 mensen, maar ze speelden hun grootste show op dat moment. En dat was voor 60.000 mensen.
1: Jee.
0: Dat was zo'n grote show en dat is zoveel bevallen dat ze dus die show gepakt hebben om daar een film van te maken.
1: Ja.
0: En om dus die opnames van die show live uit te brengen als album. En wat krijg je dan? De film en het album More Than We Ever Imagined.
1: Snap ik.
0: Live album van dus de Clancy Tour in de Mexico City. En wat is nou het verschil met een normaal album? Sowieso hoor je allemaal verschillende nummers door elkaar.
1: En het applaus, denk ik, op de achtergrondgeluid. En het juichen en het jodel.
0: Ja, precies, precies. Ik zal even voor de korte referentie. Dat is ongeveer dit. Het is dus echt live. Mm-hmm. Er wordt echt live meegespeeld. Maar wat is nou het leuke, vind ik, aan 21 Pilots? Ze laten nummers bijvoorbeeld ook overgaan in een volgende nummers. En dat klinkt dan ongeveer zo. Dan heb je dus, dit is het nummer Nico.
1: Ja. Yeah.
0: En ondertussen start dus het volgende nummer. En dan nou, dat gaat dan nog even door. En op een gegeven moment gaat dus

0: Ik vind 21 Pilots live gewoon zo ontzettend goed. Echt, dat vind ik... Ze zijn maar met z'n tweeën, hè? Er zit een drummer en een zanger. En die zanger die kan af en toe een keer... pakt hij een basgitaartje of een ukulele erbij. Maar er staat gewoon een bunker van een show gewoon.
1: Oké. Okay.
0: En ik vind dat zo gaaf als 21 Pilots zeg maar live speelt. Dat is echt insane. Ik baal nog steeds dat ik ze gemist heb bij Pinkpop toen. Maar goed, helaas, niks aan te doen. Maar het album More Than We Ever Imagined is uit. Kan je luisteren op de welbekende streamingsdiensten. Mm-hmm. En daarvan komt natuurlijk een heel mooi LP mijn kant op. Want die moet ik natuurlijk wel hebben.
1: En die heeft de wereld gekost. Waarschijnlijk zal het wel een soort limited edition zijn. Want ik geloof nooit dat ze dat in een beperkte oplage hebben gedrukt.
0: Viel op zich wel mee, redelijk. Ja, het nadeel een klein beetje van deze plaat is... hij komt uit Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet gewoon invoerrechten betalen en zo.
1: Nice.
0: Dat is wel het enige mindere. Maar goed, hè... Je bent jong, je wilt wat, je bent fan. Dus dan ga je inderdaad naar...
1: Echte fan, die gaat overal voor.
0: Een echte fan, die gaat overal voor. Dus ik heb inderdaad het album ook gewoon lekker besteld. Voor de mensen die het willen zien, de film... Dat kan niet.
1: Oh, ik denk, er komt een hele vastlijst aan. YouTube, Netflix, HBO, weet ik wat.
0: Hij is in een bioscoop geweest, in één bioscoop in Amsterdam. Die is voorbij. En er is vanavond, mocht je hem willen zien, is er een watch.

0: Party, dat kan dus een stream, kan je joinen. En dan na die watch party is een Q&A met dus de bandleden van 21 Pilots. Dus mocht je hem willen zien, moet je vanavond inschakelen. En anders, als je het album luistert, dan heb je echt wel een beeld erbij van hoe het is. Alleen de film More Than We Ever Met is dus ook de aanloop daar naartoe, de behind the scenes, hoe de show tot stand is gekomen, dat soort dingen. Dus
1: Je hebt niet het idee dat bijvoorbeeld een NPO3-doc, die zendt wel eens vaker ook concerten uit, bijvoorbeeld Adele of Coldplay, of ook een show van Armin van Buuren, dat hun daar nog eens een keer aandacht aan besteden, of dat ze die rechten krijgen om het uit te mogen zenden?
0: Ja, wie weet. Ik hoop het wel. En anders hoop ik gewoon stiekem, ja, alle respect naar de artiesten. En tot nu toe heb ik alles van 21 Pilots netjes gekocht. Netjes mijn rechten ervoor betaald. Maar als hij heel stiekem geript zou worden en ergens online zou verschijnen, zou ik het ook niet heel erg vinden. Met alle respect natuurlijk naar de artiesten.
1: Ja, nee, snap ik. 100%.
0: Mooi, het uur zit er bijna op. Het is tijd voor een muziek.
1: Snel.
0: We gaan niet naar 21 Pilots. Staat wel nog op de planning. Niet voor nu. We gaan naar Temper Trap. En dan gaan we naar de Sweet Disposition hier bij de Rick Show. Geniet ervan. Tot zometeen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Eimond 360.
10: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Maar dan mag de print niet bederven, want doen we er gewoon nog eentje. Erachteraan.
1: Lekker.
2: Yeah, oh, let's go.
0: Tegenover mij zou normaal gesproken Rick de Beer zitten, maar voor de mensen die het vorige uur al geluisterd hebben, die weten al dat Rick de Beer niet tegenover mij zit. Wel iemand die er veel beter uitziet dan Rick de Beer, en dat is namelijk Tim de Wit.
3: Dank je, dank je.
0: Goedenavond.
3: Dat is een compliment, daar kom ik graag van jou zetten.
0: Ja, af en toe moet je er gewoon even eentje doorheen gooien. Weet je, dat je elkaar ook weer waardeert en dat je toch weer goed in het vel zit.
3: Maar meet je net ook? Of is
0: ja, tuurlijk. Ja. Ik zeg toch geen dingen die ik niet meen?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, voor hetzelfde geld dan hou je even een leuk praatje dat mooi klinkt voor de zender. Maar weet je dit niet?
0: Nou, ik had waarschijnlijk hetzelfde tegen Rick de Beer gezegd. Maar goed, maakt niet uit.
3: Ja, wat is dit nou weer? Echte collega's,
0: je wanneer, zegt hij. Geniet er nou van, accepteer het nou. Waarom moet je nou gelijk... Ja, maar is het wel serieus? Nee, ik heb het verteld, je hebt het gehoord, punt. Neem het hier op. En wat erachterliggende gedachte is, daar moet je niet eens over nadenken. Mannen krijgen veel te vaak, moet ik anders zeggen, mannen krijgen veel te weinig complimentjes. En nog erger, mannen krijgen hun eerste bos bloemen pas op het moment dat ze dood zijn.
3: Yeah, oh let's go.
0: Ja, dus, compliment, punt. En nou je muil houdt. Nou, je moet wel praten, maar
3: niet daarover nadenken.
0: Niet daarover nadenken. Gewoon accepteren, je hebt een compliment gehad, punt. Klaar.
3: Een hele goede avond, luisteraars. Het was naar de Rick en Rick Show hier met Omroep Eimond 360 vanuit locatie de Handelskade. En inderdaad, Tim de Wit, die valt even in voor Rick de Beer, want die staat lekker te hakken en te stampen op Dance Valley. En wij zitten hier met z'n tweetjes tegenover mij, Rick Esser.
0: Hi.
3: Hallo.
0: Dat ben ik.
3: Vorige uur hadden we het gehad over mijn vakantie. Maar ik ben wel benieuwd, hoe is het met jouw vakantie?
0: Ja, nu zo bijzonder eigenlijk.
3: Want jij hebt nog een weekje, hè, komende week?
0: Nee, ik heb nog 2 dagen vandaag.
3: 2 dagen?
0: Dan is het klaar.
3: Ja, en dan begint voor jou een nieuw hoofdstuk in het, het leven. Nou, in ieder geval je werkzame carrière.
0: Ja, dat wordt even wat anders. Ik zal niet openlijk op de zender benoemen wat het is. Dat raden ze ook sterk af, dus dat ga ik niet doen. Maar er gaat inderdaad wel een nieuw hoofdstuk beginnen. Mijn vakantie, ik heb 4 weken, heb ik even niks gedaan. Nou, ik ben bijvoorbeeld wel naar Artis geweest. Mm-hmm. En ik ben naar de Julianentoren geweest. En natuurlijk wel genoten van de vrije tijd. Motorrijden, dat soort dingen.
3: Hoe bevalt dus je tweewielerige jet?
0: Ja, lekker nog steeds. Het is zo heerlijk. Ja, ik had mijn motorrijbewijs wel eerder gehaald, maar ik had nooit zelf een motor. Dus vaak als ik motor wilde rijden, dan moest ik er eentje lenen van iemand. En dat is best wel irritant, want dan moet je dus vanuitgaan dat iemand zijn motor beschikbaar heeft als hij niet zelf al rijdt. En nu kan ik gewoon, ik zat ook vanmiddag om 4:00. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon met de motor naar de radio.
3: Ik ga wel lekker motorrijden. Doe je goed, want ik zag hem inderdaad hiervoor staan. Een gek apparaat.
0: Gek apparaat. Gaat als een gekko. En dan is het nog maar, tussen haakjes, maar 650 cc.
3: Maar het is wel een koude zaakje, dus dat is...
0: Gaat als een gekko.
3: Ja, precies. Garant voor snelheid.
0: Ja, komt het wel op neer. Nee, het is heerlijk. Vooral de heenweg op zo'n zomerse dag, dat is altijd wel pittig. Aangezien het gewoon 30 graden is bijna. En dan is het best wel pittig met de motorkleding aan. Maar je moet altijd verder denken dan het moment zelf. Dat is namelijk de terugweg.
3: En
0: de
3: terugweg is lekker verwissend.
0: Wel lekker, want dan is even wat afgekoeld. En op het moment dat je dus motorrijdt, ik wil altijd motorrijden met iemand anders, maar Whitney Houston wil graag dansen met iemand anders.
3: Oh, dus dat bruggetje.
0: I wanna dance with somebody. Van de enige echte Whitney Houston.

0: van jouw microfoon.
1: Is dat zo?
0: Ja. Nu niet meer.
1: Dan denk ik dat de plug niet helemaal goed zat. Na na na na na. Na na na na. Ik hoor hem nog steeds.
0: Ja.
1: Zal ik even van microfoon wisselen?
0: Ga even van microfoon wisselen. Dus, het gaat helemaal fout hier bij de Rick en Rick Show. Voor de mensen die dachten van joh, wat is dat voor kekke remix van Without Me? Met zo'n kekke aardlek brom erbij. Nee, het is gewoon de boel valt uit elkaar hierover. Het is net nieuw en het valt nou al uit elkaar.
1: Zit hier ook een brom in?
0: Nee.
1: Oh, oké. Nee. Nou ja, dat is mooi. Nee.
0: Oké, nou ga ik toch even... Gaan we even technische melding van maken vanavond.
1: Ja, want, dit kan natuurlijk niet.
0: Ik weet niet hoe ver je komt. Ja, soepel. Ja? Nee? Toch niet. Wat ben je aan het doen?
1: Oh, het is hetzelfde blaadje.
0: Ja, hetzelfde blaadje.
1: Ja, je hebt hier een heel pakket met...
0: Ja, ik had iets meer mensen verwacht vanavond.
1: Allemaal draaiboeken van de Rickshow-uitzending hier. Want het is heel mooi geregisseerd. Maar ik zat dus ernaar te kijken en denk... Ah, volgens mij, omdat het zo'n dik pakketje is, denk ik, dat is voor vorige week.
0: Nee.
1: Dus ik had mijn eigen stapeltje en ik vergelijk de datums. En ik denk, ah, frek.
0: Schoen hetzelfde.
1: Dus dat.
0: Ben jij een beetje een filmganger?
1: In welke zin van het woord bedoel je dat?
0: Nou, of je wel eens naar de film gaat.
1: Ik ben toevallig van de week naar de film geweest. Ja.
0: En welke film was dat?
1: The Odyssey.
0: Hey! We waren niet met z'n tweeën, maar nee. Ik heb hem afgelopen dinsdag gezien.
1: Ja, ik afgelopen vrijdag. Ja.
0: En ik, gisteren dus.
1: Ja.
0: En ik wilde toevallig even een klein bruggetje maken naar de Odyssey.
1: Oh.
0: En niet qua film, want we zijn geen podcast en dat soort dingen, dus daar wil ik het niet over hebben. Maar een film heeft natuurlijk altijd een soundtrack.
1: Mm-hmm.
0: En aan die soundtrack van de Odyssey heeft Ludwig Göransson gewerkt. Die heeft onder andere ook de soundtrack van Oppenheimer gemaakt.
1: Ja.
0: En hij is best wel... Ja, hoe zeg je dat? Hij verzint nieuwe dingen voor de muziek. Hij is best wel innoverend.
1: Innovatief,
0: dat soort, dacht ik. En zo dus ook voor de muziek van The Odyssey. Dus één liedje. Die springt er echt massaal uit als het gaat om keren afgespeeld.
1: Ja. En dat is de hoofdsoundtrack, of niet?
0: Nee, dat niet.
1: Ja, eens.
0: Dat is het stukje van de Sirens. Voor de mensen die de film nog niet gezien hebben. Ik zal geen spoilers vertellen of iets in die richting. Maar er komt op een gegeven moment een stukje. Dat stukje staat bekend dat ze langs de Sirens gaan. En daar speelt dit liedje.
1: Ja. Instant herkenning. En dan mijn vraag aan jou, waar heb jij de Odyssey gezien? Was dat hier bij de cinema in Beverwijk?
0: Ja, van het cinema, ja.
1: Wat vond jij van de hardheid van het geluid?
0: Keihard, ik vond het veel te hard. Wat stond het hard, jongen? Maar daar is die film dus blijkbaar op gemaakt. Dat het gewoon echt voor de mensen... Ja, ik wil niet te veel vertellen voor de mensen die hem nog willen zien. Maar er zat op een gegeven moment een scène in. In een best wel kleine ruimte. En dan heb ik het niet over het paard van Troje. Maar eentje van steen.
1: Oh ja, ja.
0: Met zo'n hele grote meneer.
1: Een cyclops.
0: Ja. En er gebeurt op een gegeven moment iets. En dat beest begint te schreeuwen. En dat ging echt door merg en been heen. Dat was echt niet normaal. Ik zal voor de grap eens even kijken of ik het kan vinden. Want dat was... En het stond heel hard.
1: Ja.
0: Maar goed, weet je, een film in de bioscoop is nou eenmaal gewoon hard.
1: Dat, ja, maar ik had zelf van tevoren een beetje doorgekregen dat het voor deze film wel echt tegen het oncomfortabel aan is. Zo hard stond het. Er schijnen ook regelmatig klachten over gemeld te zijn dat het gewoon eigenlijk te hard stond.
0: Ja.
1: En ik geloof wel dat ze het volume al iets naar beneden hebben gehaald. Maar ik moet zeggen, ik was blij dat ik mijn festivaloordoppen mee had. En die zijn ook ingegaan, die film. Want kun hoor, dan wat stond het hard.
0: Ja, het is toch bizar dat dat moet eigenlijk, hè? Ik ga even snel...
2: Ga tussen hen in staan.
1: Kan je het vinden?
0: Ja, misschien wel. Wacht even. Is dit, er staat ook bij. Het is hard. Het is ook hard.
1: Dit, ja.
0: dit.
1: Al dat geschreeuw met die echo erbij en dan dat lagere gedreun eromheen. Dat is echt oorverdovend gewoon. Maar je had op een gegeven moment ook die scène en dan gaan ze, volgens mij vanaf dat eiland gaan ze dan varen. Yeah. En dan komen ze midden in die storm terecht. Maar dan begint die scène switch, zeg maar. Dat is zo instant dat je gewoon schrikt van de hoeveelheid kabaal wat er dan in die storm-scène voorbij komt.
0: En dan kreeg je op een gegeven moment ook die flitsen van het onweer. Dat je gewoon verblind werd in de bioscoop. Dat was echt... Alleen, volgens mij is het allemaal natuurlijk de bedoeling geweest. De experience is er wel.
1: Ja.
0: ik heb nog nooit zo'n film gekeken dat ik dacht, dat is wel heel hard. En dat ik op een gegeven moment dacht van, jezus.
1: Ja, je moet geen epilepsie hebben, want dan ga je daar niet zo hard op. Ik vond wel, de manier hoe ze de bliksem verfilmd hadden, is wel een stuk realistischer. Want normaliter heb je vanuit een hoek van het scherm heb je dan bliksem. En dan komt dat zeg maar tot halverwege je scherm en is het weg. Maar nu was het gewoon echt... Ja, midden in het beeld en het kwam echt naar je toe, zeg maar. Maar daardoor is gewoon wel je hele... Ja, alsof je in een flashbang aan het kijken bent, zeg maar. Want dat is echt, niet best.
0: Nee.
1: Maar ik vond hem wel een indrukwekkende film.
0: Ja, ik ook. Ik vond het een mooie film. Ik kan ook van mezelf zeggen dat er geregeld een paar momenten waren... dat je, ik wil niet per se zeggen emotioneel werd... maar wel een paar momenten dacht van... Oh, raakt me wel of zo. Weet je. Dat waren echt wel mooie momenten. Met de muziek erbij, wat er dan gebeurde. Voor de mensen die hem nog willen zien, gaan zeker kijken. De Odyssey, zolang je nog in de bioscoop zit. Zeker aan te raden. Als je het aan Tim vraagt, neem ook zeker oordoppen mee.
1: Zou ik wel doen, als je gehoor wil besparen.
0: Hij is inderdaad best hard. Ik heb eigenlijk nog nooit met een film gehad dat ik denk van... Oh, ik ga nou mijn oren even dicht doen. Maar ik stond op het punt om inderdaad mijn oren even dicht te houden tijdens de Odyssey. Maar het is een hele gave film. Heel mooi gemaakt. Als het kan... Kijk hem dan in IMAX natuurlijk. Maar de dichtstbijzijnde bioscoop is in Amsterdam bij de Bijlmer. Als je daarheen wilt, dan zou ik hem zeker in IMAX kijken. Anders gewoon hier lekker in Beverwijk bij Cineworld. Prima, een bakje popcorn erbij. Lekker natuurlijk een flesje Grols hoort er ook bij.
1: Hoe ver dag Jan, verkopen ze tegenwoordig ook.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Gisteren hadden we een hertog Jannetje.
0: Naar binnen gebeukt.
1: Fokt.
0: Lekker. Dat dus... Ik zou inderdaad zeggen, ga gewoon die kant op. Kijk die film. Heel gaaf. Ik vond het echt een hele gaaf film. Ik had eigenlijk geen verwachtingen, maar ik vond het wel een hele gaaf film.

0: 21 Pilots met Heathens.
1: Zeker. En we hebben natuurlijk in het vorige uur hebben we het over More Than We Ever Imagined gehad van 21 Pilots. Dat is dus de live show die ze verfilmd hebben in Mexico City. En het is wel grappig dat ze natuurlijk ze proberen zoveel mogelijk over te spelen in elkaar.
0: Ja.
1: En ze hebben dus met Heathens doorgaan naar het volgende nummer. Hebben ze dus een heel mooi stukje. En ik heb het woorden net Heathens, dus ik wil dat eigenlijk. Ik pak hem heel even snel erbij. Dit is natuurlijk Heathens gewoon live. Maar ik vind dus de overgang naar het volgende nummer krijg ik echt nog steeds elke keer kippenvel van.

0: En dan krijg je dus...
1: Ja, ik vind het zo gaaf. Ik kan er niks aan doen. Ik vind dat gewoon heel ook, gaaf hoe ze dat doen. Maar dan moest ik ineens aan denken. Ik hoorde dat nummer. Toen dacht ik, hey, wacht eens even. Dat zit natuurlijk ook gewoon in het live album. Maar goed.
2: Ook deze specifieke overgang?
1: Ja. Ja, deze komt van die show. Ja.
2: Ah.
1: Live gezien ook.
2: Want je hebt zeg maar dat live album heb je gekocht. Weet je ongeveer hoeveel LP's dat zijn? Zijn het er 2 of 3?
1: Het zijn 21 nummers.
2: Ja. Yeah.
1: Dus ik gok dat het 2 LP's zijn. De voorkant, de achterkant, meestal kunnen ze daar. De nummers zijn ongeveer 3 tot 5 minuten lang. Nou, laten we zeggen dat dan. Hoeveel nummers kunnen er aan één kant? Een stuk of 5?
2: Ja, denk dat.
1: Nou, dan heb je dus 4 keer 5 is 20.
2: Ja, dus het zou net moeten kunnen.
1: Ja, misschien het ene nummer is net korter dan... Nou goed, ik hou je op de hoogte op het moment dat ik hem heb.
2: Ja.
1: Zal ik jou haar fijn uitleggen hoeveel...
2: Hoe dit even werkt.
1: Hoeveel platen ik er heb erbij gekregen heb gedaan, weet je wel. Lekker hoor.
2: Lekker.
1: Het is lekker weer buiten. Het is warm. Lekker. De helft van de Rick Rick Show 2e uur zit er al op. Dat betekent dat we zometeen gaan naar de Weekend Warriors. En wat we daar gaan doen, daar gaan we het zo meteen even over hebben.
2: Oh.
1: Maar ik wil hem even doorpakken naar het warme weer.
2: Ja.
1: Weet je wat ik nou altijd heb met het warme weer?
2: Dat je er loers bent op degene die wel naar een festival gaat?
1: Nee, niet per se. Nee. Oh. Niet per se. Ik heb altijd met het warme weer...
2: Nou.
1: Vind ik het heerlijk om een koude Desperado te drinken.
2: Ja.
1: Of een coronatje.
2: Mhm.
1: Vind ik het heerlijk om buiten in het zonnetje te zitten.
2: Ja.
1: Tot zekere hoogte heerlijk om natuurlijk motor te rijden.
2: Mm-hmm.
1: Het fijne om lekker met z'n allen s'avonds even te barbecuen. Terwijl het avondzonnetje langzaam wegzakt. En op het moment dat het wat frisser wordt... dat daarbij een haardvuur aangestoken wordt.
2: Ach, ja. Ja.
1: Dat vind ik heerlijk. En weet je wat ik ook lekker vind?
2: Nou.
1: Aan het warme weer? Als de muziek net wat exotischer klinkt dan normaal. Penso con sueño para sí.

0: Hij van Duc Dumont. En Duc Dumont die kwam recent nog met een nieuw liedje. Die deed volgens mij, zei Nick dat. Energy, ook een lekker nummer. Zeker aanraden. Duc Dumont, zeker checken. Goeie artiest.
1: Ja.
0: Dit is niet het nummer wat ik in mijn hoofd had om het even gezellig over Weekend Warriors te hebben.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat... Wacht. Weekend Warriors op de boerderij.
1: Ja. Yeah. Koud hier to the max.
0: Het is beter. Ja. Op mijn tellertje hier op Zendex. Dat is een rode teller voor de mensen die thuis toch nieuwsgierig zijn. Van hé, waar zitten ze nou eigenlijk naar te kijken? Ik zit ondertussen met een schuin oog te kijken naar een rode aflopende timer. En die rode aflopende timer, voor degene die geïnteresseerd zijn erin, zegt nog 17 minuten en 25, 24, 23, 22 seconden. Als die timer voorbij is, je gelooft het niet, als die timer voorbij is, dan is Rick Rick Show voorbij. Ah. Zit je nou te lachen? Ik ben hartstikke serieus bezig hier. Zit je nou te lachen, man? Hallo. Ga even lekker... Hey.
1: Je vertelt het zo dramatisch.
0: Ja, het is ook dramatisch. Het is voorbij zometeen, hè? Hallo.
1: Ja, maar niet permanent. Alleen voor het weekend. Volgend weekend zijn we er weer.
0: Ja, maar dat is weer even... Ja. Elke nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja, dat is zeker een noodgeval. Die zou ik ook inzetten.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Zo ook dat, dat de Rick en Rick Show zometeen voorbij is. Geen paniek, want er is nog Weekend Warriors.
1: Jazeker.
0: En wat gaan wij zo meteen doen bij Weekend... Nou, ophouden nou met lachen, hè? Want okay, ik kap je gewoon af. Dan is het niet een Weekend Warriors, dan ga ik naar huis.
1: Zen. Ja, Weekend Warriors. Wat gaan we doen? We gaan van 8 tot 9 gaan we de 90's Heroes doen. Dat houdt in dat we een aantal 90's platen gaan draaien. En we zitten nog een beetje in dubio, want ik heb wel een lijstje klaarstaan. Die we zo meteen gewoon af kunnen draaien. Dus dan hebben we dat klaarstaan. Maar we hebben in het verleden ook wel eens... het format een beetje aangepast. In de zin van dat we zowel Rick als ik gewoon een 90's plaat uitkozen. En daar zelf wat over gingen vertellen. Dus het is even afwegen welke versie van het format we gaan houden. Er komen sowieso 90's platen aan bod. Dus dat staat sowieso vast. En dan het tweede half uurtje van 8:30 tot 9. Gaan we gewoon even wat recent uitgebracht werk draaien. Moet ik het wel goed zeggen, in een goede volgorde. En dan is dat het voor Weekend Warriors. De set die is niet mee vanavond. En dat komt omdat we redelijk onderbezet zijn om... ook met z'n tweeën een heel uur te vullen met DJ-sets. Dus dat wordt wel een beetje lastig. Dus we houden er gewoon 9 uur mee op. En dan komt er een herhaling in. En dan zien we elkaar volgende week weer.
0: Heerlijk.
1: Dat is een beetje de planning voor Weekend Warriors.
0: Klinkt goed. Ja. Om ze op aan te brengen.
1: Dat dacht ik.
0: Ga je nog maar even bedenken wat je wil. Of je inderdaad met z'n tweeën wil. Of dat jij het gewoon het heft in eigen handen neemt.
1: Nou ja, weet je, we doen het met we maken een programma ook met z'n tweeën. Dus ik vind het dan wel leuk om even met z'n tweeën te doen. Je hebt toch weer een iets ander blik op de 90's dan ik.
0: Ah.
1: Dus dat vind ik dan altijd wel leuk om me daar een beetje tussen te pingpongen, zeg maar.
0: Zeker.
1: En dan hebben we allebei onze eigen inbreng erin. Dus dat lijkt me wel leuk.
0: Lekker. Wij gaan door naar de Nederlands trots Goldband. Natuurlijk bekend van het stukmerk.

0: Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I hoorde je na Rommel van Goldband. En we zitten er lekker in. Ik vind het goede. We zitten in een goede flow. Goede flow zitten. Het flowt lekker. Waarom lach je elke keer als ik het zeg? Ik ben helemaal serieus. Helemaal goed bezig. Kom jij even aan?
1: Ja, maar ik word gewoon belig van jouw energie. Dat is heel gek, maar...
0: Is dat positief of negatief?
1: Nee, dat was hartstikke positief. Want als ik een strontzaggraad bij staat, ik loop een beetje stoïcijns voor me uit te gapen. Dan zit daar geen energie. Maar ja, ik vind het gewoon mooi hoe jij gewoon heel uit je stekken gaat. En gewoon helemaal gaat met dit programma. En dat vind ik mooi om te zien.
0: Lekker!
1: Lekker!
0: Lekker!

0: schamen die me nooit.
1: Het kan ook, ik kan ook rustig zijn, hoor.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik kan ook rustig zijn. Ik kan ook heel ingetogen zijn. We gaan een vet serieus programma maken. Ja, dames en heren. Goedenavond. Rick en Rick Show. Avond 360. Wij hebben er zin in.
2: Nee, dit wordt hem niet.
1: Nee, het ben je toch gewoon vrolijk doen.
2: Ja, precies. En dan ga je gewoon, bam, we zijn er weer. Kom maar.
1: Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij Rick en Rick Show. Avond 360. Goedenavond. Zullen we ook imitaten? Nee, we gaan geen imitaties.
2: Nee, laten we dat bedenken.
3: Goedenavond. Mijn naam is Peter Jan. Ik val vandaag in voor Rick Escher. En tegenover mij zit Paul Robertson. En ik zie dat er nog 6 minuten 36 op de klok staat.
2: Lekker.
3: Dat het programmaatje voorbij is.
2: Zeker, zeker. Zullen we even kaarten metal gaan draaien? Ik heb echt zin om helemaal, alles helemaal kapot te maken hier. Joh.
3: Ja, maar ik ken ook met een beetje beat, hè. Dat hoeft niet alleen met gitaar gejengel.
2: We gaan het,
3: Ik ben ook wel wat harder. Harder BPM en dan een pilletje erin en dan even...
1: Zo!
3: Hakken.
1: Hakken, beuken, zagen, hè. Helemaal... Nou, goed.
2: Nee, dat werkt niet.
1: Nee, laten we het inderdaad gewoon niet normaal doen. Vooral voor de mensen thuis. Mochten de mensen nu gecrashed zijn door middel van het gedrag met de auto, dat ze er toch van schrikken. Excuses. Vergeet niet je alarmlicht aan te zetten, mocht je wel gecrashed zijn en de hulpdiensten zijn onderweg. Nee? Oké. Okay. Wij kregen een vraag van Rick de Beer.
2: Ja, ik zie hem ook voorbij komen inderdaad. Ja,
1: die stuurde een appje in de groepsapp en die vraagt: jongens, voor in de uitzending, voor jullie even een vraagje. Als je Fisher, Calvin Harris en Hardwell op hetzelfde festival hebt, wat laat je dan de volgorde zijn?
2: Nou weet ik toevallig, omdat ik de line-up van Dance Valley heb gezien, dat al deze namen op de mainstage van Dance Valley staan.
1: Nou ja zeg.
2: En ik zei gelijk toen ik deze volgorde zag, zeg ik Hardwell op 1.
1: Bedoel je dan Hardwell als eerste en dan eentje als laatste? Of Hardwell als laatste, zeg maar?
2: Als laatste, gewoon als grootste banger, zeg maar. Daarvoor ja. Calvin Harris, omdat hij ook wat, zeg maar, wat rustiger en wat toegankelijker muziek draait. Fisher ken ik voornamelijk alleen van Losing It. En verder ken ik hem eigenlijk niet qua muziek. Dus die staat voor mij dan op de plekje 3. Maar ik zie dat jij ook een reactie hebt gegeven die zeg maar niet als optie genoemd werd in de lijst. Dat is namelijk Orgel Joke,
1: hè? Yeah! Yeah! Orgel Joke, man.
2: Die zie je als headbanger bovenaan zetten?
1: Ja, sowieso.
2: Orgel Joke.
1: Ik zal onze volgorde even delen. Ik sluit me wel bij jou aan. Als eerste Fisher, dan Calvin Harris en dan Hardwell.
2: Ja, toch wel.
1: Toch wel. We gaan terug in de tijd. Michael Jackson, zeker. They Don't Care About Us. De videoclip is opgenomen toen de tijd in Brazilië. Ondanks dat de overheid zei, dat willen wij niet hebben. Want er zouden te veel problemen van zijn. Toen heeft dus de Braziliaanse maffia gezegd, kom maar. En wij zorgen voor de bescherming. They Don't Care About Us. Michael Jackson.

0: Barbara's van Michael Jackson hoorde hier natuurlijk bij de Rick Rick Show. Over 30 seconden start helaas het nieuws, dan is het weer voorbij voor de Rick Rick Show. Desalniettemin zijn we er natuurlijk gewoon volgende week weer. Dus mocht je nu denken van, hey, jammer dat ze al klaar zijn. Maakt niet uit. Zometeen bij Weekend Warriors zijn we sowieso nog met z'n tweeën. Tim de Wit en ikzelf.
1: Zijn we er gewoon weer.
0: Zijn we er gewoon weer. Alleen dan gaan we natuurlijk iets anders doen.
1: Ja.
0: En volgende week zijn we er sowieso met de Rick Rick Show weer. En daarna ook bij Weekend Warriors. Dus jullie zijn nog lang niet van ons af. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het luisteren. Ik zou zeggen voor de mensen die blijven luisteren. Tot zometeen en anders tot volgende week.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm. En vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Ja, normaal gesproken staat natuurlijk nu de uuropener. Maar op de een of andere manier, als je dan wegkijkt, dan komt ineens een hele bult aan allemaal troep tussendoor. Dat je zoiets hebt van, wat is dit nou?
3: Wat is dit?
2: Wat is dit nou? Stop hiermee. Stop het. Weg.
3: Playlist leeg. We doen het gewoon goed.
2: We doen het even opnieuw. Conti. 1, 2. Die wil ik ook helemaal niet hier. Als ik nou ben, helemaal aan doen, joh. Hallo. Hou eens even op. Weekend Warriors. 90s still heroes.

0: vind ik dat ze gewoon in de studio van die lichten moeten hebben. Dat als je dit hebt, dat die lichten helemaal
1: gek gaan.
0: Goed, maakt niet uit. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij de Weekend Warriors Night is the Heroes op jouw zaterdagavond. Het is even na achten. En dat betekent dat we begonnen zijn bij de Weekend Warriors. En dat doe ik natuurlijk... ik zit nu aan de kant van de knopjes. Normaal gesproken zit er iemand anders. Maar die zit tegenover mij. De grondlegger van de show. En de one and only Tim de Wit. Tim, goedenavond.
2: Hele goede avond, Rick.
0: Wat staat er op de planning voor vandaag?
2: We gaan een half uurtje gaan we 90's platen draaien. Naar ook de 90's to Heroes. En om half stoppen we ermee en gaan we wat recent uitgebracht werk draaien. We hebben het formatje iets omgegooid. Normaliter hebben we altijd gewoon een hele playlist klaarstaan met ongeveer 6, 7 liedjes. En dat is dan zeg maar de planning waar we ons aan gaan houden. En nu hebben we het format iets omgegooid. We zijn allebei opgegroeid in de 90's.
0: Wauw.
2: Nou ja, jij net aan. Ik toch al iets meer dan een beetje.
0: 2000. 2001.
2: Nou, dan heb je dat niet meegemaakt. Excuus. Nee. Dan ligt het aan je baard, want ik had je echt ouder schat.
0: Dat ligt aan jouw baard.
2: Nou ja, goed, onzin allemaal. 90's. Nou ja, goed, we hebben daar allebei een andere invulling aan gegeven. En nou ja, goed, dat is ook leuk om dan een beetje tegen elkaar in te sparren, zeg maar. Maar wat is jouw idee van de 90's? Wat is mijn idee van de 90's? Wat heb jij meegekregen? Wat heb ik meegekregen? Dus we gaan daar gewoon allebei ons eigen inbreng inleggen. En dan hopen we zo een half uurtje mooi vol te krijgen met afwisselende en bijzondere muziek. Ik wil hem aftrappen met Maria Maria van Santana en de Project GMB.
0: En waarom?
2: Over de Spaanse sfeer gesproken. Het is mooi weer. Het is lekker warm. Biertje op het terras, festivaletje. En dit is gewoon super chill en gewoon een lekker relaxte opener.

0: Kiss from a Rose van Seal. Dat is mijn keuze voor de 90's The Heroes. En daarvoor hoorde je Maria, Maria van Santana en The Project GNB. En toen kwam Tim eigenlijk met een best wel slimme opmerking. Die zegt, deze sample, die heb ik vaker gehoord.
1: En dat klopt.
0: En dat klopt. En dan kan ik het natuurlijk niet laten gaan. En dan ga ik het opzoeken en dan ga ik kijken. En dan kom je uit op DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller met Wild Thoughts.
1: Wild Thoughts, inderdaad, ja.
0: Another one. En dan hoor je dus inderdaad ook op een gegeven moment. Let's go! I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Leuk, leuk uitvindje. Uitvindinkje.
1: Zelf. Mooie rippel, zoals we dat noemen.
0: Mooi gestolen, jongen, of niet? Mooi gestolen, of niet?
1: Zeker.
0: Je had vast wat opgezocht.
1: Zeker. Ik heb van Maria Maria gemaakt door Santana. Feat The Project GMB. Zoals het letterlijk staat. The Project GMB. Het is een van Santana's kenmerkende hits uit de late jaren 90. En is verschenen in 1999 op het album Supernational. In Santana's officiële discografie staat het nummer vermeld als technummertje 7. De stijl is een mix van Latin rock, hip-hop, R&B. Singer-songwriters is dus Carlos Santana. Oh god, waarom heb ik dit opgezocht? Ik kan wel onuitspreekbare namen komen voorbij. Wyclef Jean, en dan hoop ik dat ik naam goed uitspreek. Jerry Duplessis en vele anderen. Het nummertje bereikte 10 weken lang de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Top 100. Het nummer is vooral herkenbaar door de kenmerkende Latin gitaarstijl gecombineerd met de hip-hop en R&B productie. Het nummer kreeg later opnieuw inderdaad heel veel bekendheid in de nieuwe generatie, omdat de prominente sample werd gebruikt door Wild Thoughts, gemaakt door DJ Khaled en Rihanna. Dus dat, ja.
0: Nice. Ja. En ik las ook nog iets, maar dan moet je me even corrigeren. Ik weet niet of het daarbij staat. Maar ergens een soort van inspiratie van de Wu-Tang Clan.
1: Ik heb mijn bron namelijk ChatGPT, want die heeft altijd gelijk gevraagd. En daarin wordt dat niet besproken.
0: Nou ja, dat zal het wel. Wu-Tang Clan, dit staat natuurlijk bekend om de rap. En dat is een mooi bruggetje naar de volgende artiest die jij hebt uitgekozen. Mag je hem gelijk aankondigen?
1: Wordt dat eigenlijk? Changes van Tupac.
0: Zo iconisch. Het begint al, dat hoef je eigenlijk niks meer over te zeggen. Tupac, best wel leuke, goede rapnummers gemaakt. Vaak ook afwisselende collaborations. Dit is Changes.

0: I got fame on it. Van natuurlijk, voor de mensen die het kennen. Lunis. Echt een banger. Ik vind dat echt een iconisch...
1: Ja, het is wel, zo eentje die moet je een keer gehad hebben in de 90's.
0: Iconisch nummertje.
1: Ja.
0: Goed, de half uur van de 90's zit er bijna op, helaas.
1: Ja, het gaat snel.
0: Kunnen we niks aan doen. Maar jij wilde eindigen met... Wow, ik denk dat dit wel een van de meest bekende classics is als het gaat om de 90's.
1: En ook helemaal plat geproduceerd in remixen en allerlei andere tapes. Maar dan heb ik het over The First Rebirth. En nou ja, goed, het is gewoon een heel iconische melodie en een hele mooie plaat.
0: Wat ik persoonlijk het mooiste vind aan The First Rebirth, dat is dat je hoort dat ze... Tegenwoordig is alles op de computer. En heb je wel instrumenten, maar dan gooi je alles door de computer in en dan klopt het. En je hoort hier dat ze daadwerkelijk echt live die muziek aan het maken zijn. Waardoor het dus ook af en toe gebeurt dat de muziek niet gelijk ligt met elkaar. Dus bepaalde instrumenten lijken uit elkaar te lopen. En dan weer naar elkaar toe te komen. En ik vind dat eigenlijk wel het mooiste aan dit nummer. Dat dit echt gewoon gemaakt is. Ja, er zit een fout in. Ja, het loopt een beetje uit elkaar. Het loopt altijd even gelijk. Maar het differentieert, of definieert, moet ik zeggen, definieert wel het nummer.
1: Ja, het is gewoon een aantal losse synthesizers en drumcomputers. Ja, dan moet je toen de tijd, volgens mij via MIDI, moest je dat gaan synken met elkaar. Dat gewoon op hetzelfde BPM bleef lopen.
0: Dan met 808's en de 909's.
1: En ja. En nou ja, goed, dan inderdaad zorgen dat het gelijk bleef lopen op dezelfde MIDI-klok, zoals ze dat toen noemen. En dat is eigenlijk gewoon een instelling voor je tempo. Dus je BPM's hield het in de hagen. Nou, en dan hoop inderdaad dat dat gelijk bleef. Maar ook je instrumenten afstellen, je opbouwen, je build-ups, je breaks. Al dat soort dingen moet je dan handmatig gaan instellen. En dat was dan wel eens een uitdaging.
0: Ja, zoals je bijvoorbeeld ook hoort in The First Rebirth van Frankie Jones, Axel Stevenson en Jones en Stevenson. Dat zijn eigenlijk gezamenlijk, zijn ze bij elkaar nog een keer genoemd.
1: Ja.
0: The First Rebirth.

0: Dat is zeg maar wel de definitie van het hele nummer waar hij onbekend staat. Het zachte pianogedeelte in contrast met die harde beukers.
1: Ja, joh.
0: Dat is wel wat het nummer toen gemaakt werd. Maar goed, jij hebt vast meer gevonden erover.
1: Ik heb inderdaad onze AI-bot gevraagd om wat informatie bij elkaar te verzamelen. En de wonderbaarlijk genoeg is daar wat te boven gekomen. Namelijk het volgende. The First Rebirth is een Belgische elektronische danceklassieker uit 1993 uitgebracht op Bonsai Records. De originele 12-inch bevatte The First Rebirth op kant A en The Life of Flow op kant B. En waarom is deze track nou zo bijzonder? Nou ja, het is gemaakt inderdaad door Jones en Stephenson. De track is The First Rebirth, uitgebracht in 1993 op Bonsai Records. Het genre waarop het toen de tijd is uitgekomen is hard trance, CQ, hardcore techno. Nou, ik denk dat het tegenwoordig ook normaal voor techno door zou gaan in de hedendaagse genreverdeeldheid. De originele versie duurde ongeveer 6 minuten. Dat hebben wij niet gehaald. We hebben een iets kortere versie gedraaid. En nou ja, goed, afkomstig uit België en een Nederlandse vertaling is de eerste wedergeboorte. De track wordt vaak gezien als een belangrijke voorloper van de Nederlandse gabber- en hardcore cultuur. En nou ja, goed, en dat maakt natuurlijk de kick. Waarom het zo herkenbaar maakt is die grote, bijna euforische melodie gecombineerd met een harde kick en een typische banzai-sound. Hij zit precies op het kruispunt van de vroege Belgische rave, de hard trance en de hardcore. Een leuk detail, Jones en Stephenson brachten daarna ook de Second Rebirth uit in 1994 en de Third Rebirth in 1995. En jawel, de Fourth Rebirth ook in de 95.
0: Ah, niet succesvol eigenlijk.
1: Dat weet ik niet eigenlijk.
0: Minder succesvol dan het origineel.
1: Dat wil ik
0: evenaar in ieder geval niet de First Rebirth.
1: Nee, dat wil ik zeker geloven. Bij mij is ook vooral de First Rebirth, dat is degene die het meeste bij is gebleven.
0: Ja, het is vaak nog geremixed in de loop der jaren.
1: Absoluut.
0: Waaronder Charlotte de Witte.
1: Oh, ja.
0: Maar dat is, het is wel ongebruikelijk voor een plaat uit 1993 dat dat dus gebeurt. Maar het is wel gebeurd.
1: ChatGPT geeft ook een alternatief. Als je wil, kan ik ook een lijst maken van de 20 tracks die qua sound en sfeer hetzelfde zijn als de First Rebirth.
0: Kan je nog even door?
1: Dan ben ik wel benieuwd wat eruit komt.
0: Hey, het half uur van de 90's is voorbij. Verder overheen natuurlijk. Maar ja, de First Rebirth ga je niet ergens halverwege afkappen. Dat valt natuurlijk nergens op. Dat zou echt de meest grote disrespect zijn naar het nummer wat je dat nummer kan geven. Maar het is nu wel voorbij.
1: Het is nu klaar.
0: En jij zei gelijk al, jij nam gelijk het heft in eigen handen. Jij zei dit. Maakt me niet uit wat je gaat doen. Je mag er achter de knoppen zitten. Maar het is potverdikken, maar nog steeds mijn programma. Zo zei ik het ook, hè, mensen. Ik word echt gegijzeld, word ik hier ook. Ik word vastgehouden. Er zit... De camera's staan er, maar ze staan al niet aan. Maar beter ook, want Tim heeft een hele grote honkbalknuppel vast. En die zei tegen mij, hij keek me recht in mijn ogen aan. Hij zegt, het eerste plaatje zometeen, dat ga ik bepalen, zei hij. Zijn vuisten werden helemaal wit en ik zag een ader op zijn hoofd springen en weet ik veel wat. En hij wilde per se dat nummer hebben. Dus, nou ja, zo meegaan met Tim. Welk nummer heb jij er doorheen gedrukt, Tim?
1: Welke ik door jou door je strot heb geperst. Dat is Exploration of Space van de Cosmic Gate. En dat liedje, dat komt uit 2001. Dus hij viel net buiten de 90's. Maar anders had ik deze dus als afsluit willen gebruiken. Dus dan pakken we gewoon het half uurtje erna. Exploration of Space van de Cosmic Gate. Ondertussen ook al 25 jaar oud. Maar nog steeds een banger.

0: dacht ik, doe natuurlijk een beetje trends erin. Beetje Spaceman, ja. Space Exploration. Hé? Ja, kon er ik even aan. Met zijn hard wel een headhunters.
1: Ja, Spaceman. Moet weer een baas boven baas zijn.
0: Flinke beuker.
1: Lekker hoor, lekker, lekker.
0: Laatste half uurtje van Weekend Warriors hier op deze mooie zaterdagavond. De zon die begint langzaam onder te gaan hier in de IJmond. Vanaf ons mooie dakterras.
1: Zeker.
0: En we gaan er nog even een klein einde aan breien, om het zomaar te noemen. Maar ik vind het lastig. Ik heb heel veel ideeën, heel veel dingen die ik wil draaien.
1: Ja.
0: Maar omdat ik dus zoveel ideeën heb, weet ik niet.
1: Wat is dit nou weer?
0: Ja. Nee, we houden het heel mooi. Ik heb wel ik heb een idee. Ja, ik heb een idee.
1: Nou,
0: ik weet dat ik wil draaien, maar ik weet niet of jij nog een idee hebt.
1: Nou ja, jij ging natuurlijk van Cosmic Gate naar Hardwell met Headhunters en dan een Hardstyle remix. En toen dacht ik van, ik kan die oude Hardstyle kan ik eigenlijk best wel waarderen.
0: Ja,
1: dat is beter dan die Magnetron Kicks van Ruler tegenwoordig, die je in elke remix zet.
0: Wel oppassen wat je nou zegt. Want ik zit nog steeds bij de knoppen.
1: Ja, dat is
0: nog steeds. Ik kan nog steeds gewoon weglopen en alles afsluiten. Dus ik snap je. Maar je moet wel oppassen wat je zegt.
1: Ik snap ja.
0: Snap ja.
1: Snap ja.
0: Snap ja.
1: Dus ik zat eigenlijk te denken aan een plaat van Noise Controllers. Want het zit eigenlijk een beetje wel in diezelfde periode.
0: Zo.
1: En Noise Controllers heeft best wel wat platen gemaakt. Dus ik zit nou even te zoeken en te zoeken. En dan denk ik van ja, welke is hier nou, welke wel goed bij past?
0: Hey, je kan natuurlijk World of Madness, Attack Again. No One Can Stop Us Now, Bad Habits, So High. Revolution Is Here, Feels So Good Again, Unite.
1: Ja, ik zit te denken aan...
0: Dasboot.
1: Nee, geen dasboot.
0: Geen dasboot.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zat te denken aan Break the Show.
0: Break the Show?
1: Ja.
0: Break the Show. Waarom Break the Show?
1: Want gewoon die melodie, dat is echt gewoon eentje, als je zegt noise controllers, dat is gewoon echt die melodie, dat is gewoon eentje die bijblijft.
0: Dat weet ik niet.
1: Dat is gewoon best wel een dikke plaat is dat.
0: Als jij het zegt, geloof ik je direct. Nou, mag je hem even aankondigen? Maak er wat moois van.
1: Beste luisteraars, dames en heren, lieve jongens en meisjes, hier is Noise Controllers met Break the Show. Weekend Warriors.

0: Heartbreak, de show van Noise Controllers.
1: En dat is een echte hardstyle klassieker uit 2012.
2: Zo, ja.
1: Ik, weet je nog, Defcon, daar hadden ze de piramide gemaakt met de Anthem Vault of Madness. Samen met Wild Styles en Headhunter stonden ze daar met z'n vieren. Want toen was Noise Controllers nog met twee man samen. En een track die opent met een gesproken radiofragment waarin iemand een verzoeknummer aanvraagt. Daarna komt de bekende, harde, energieke hardstyle-productie binnen. De gesproken sample is afkomstig uit de requestline Dub van Rockstar, Master & Scott en de Dynamic Tree. De titel Break the Show kun je vrij vertalen als Break the Show Open of Zet the Show op de kop. Het is bovendien een track die onder de hardstyle-liefhebbers nog steeds hoog wordt gewaardeerd. In een recente discussie over de favoriete Noise Controllers track werd Break the Show als meerdere keren genoemd als favoriet en als een unieke, krachtige en onderschatte track. Qua sound past hij perfect bij de klassieke euphoric hardcore of hardstyle periode waarin Noise Controllers stevige kicks en een herkenbare melodische lijn en een flinke dosis energie naar voren bracht. En nou ja, goed, dat is eigenlijk een beetje wat ik erover wil vertellen. En ondertussen hoor ik een andere plaat draaien.
2: Ja, zeker.
1: En die heb
2: zeker.
1: Jij erin gegooid.
2: Die heb ik erin gebeuk.
1: Welke is dat?
2: Excuses voor de mensen die het origineel hadden willen hebben van Headhunters. Maar gezien de tijd moet ik hem toch omgooien naar de Andy Mion remix.
1: Oh jee.
2: Dan gaat het over Scrap Attack.

0: Dit was Scrap Attack van de Headhunters in de Animotion Remix, denk ik. Tenminste, ja, je hebt hem op je scherm staan, ik niet meer.
1: Anyone Remix.
0: Anyone Remix, ja. Lekker hoor. En dit was hem voor de Weekend Warriors vanavond. Het eerste half uurtje Nice to Heroes, daarna een half uurtje lekker hardstyle gedraaid. Tot volgende week!
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende TISA-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
9: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen-Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagmiddag zoekt de politie in Beverwijk drie mannen na een poging tot inbraak aan de Peperstraat. Rond 3:15 melden getuigen de verdachte situatie. De mannen zijn ongeveer 1,65 meter lang en dragen trainingsbroeken. De politie vraagt om 112 te bellen. De Wijkertunnel bij Beverwijk is na bijna een maand weer open voor verkeer, waardoor automobilisten weer zonder omleiding over de A9 kunnen rijden. Sinds 12 juli was de tunnel dicht vanwege vervanging van het ventilatiesysteem dat rook bij nood moet afvoeren. Supporters van Telstar reizen zaterdagmiddag massaal met bussen van Velsen Zuid naar Nijmegen voor de seizoensopening tegen NEC. De wedstrijd begint om 16:30 middags in het Goffertstadion. Telstar start zo aan het tweede eredivisieseizoen op rij. De eerste thuiswedstrijd is vrijdag 14 augustus tegen Sparta Rotterdam. Bij Pont Velsen kon deze week wie met een fiets met stugge remmen, wippend zadel of zachte banden kwam, terecht bij fietsenmaker Bob Spanjaard. Hij repareerde mankementen als waardering voor fietsers vanwege de Wijkertunnelwerkzaamheden. Spanjaard adviseert wekelijks bandenspanning te controleren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, Lent-en-Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.